Yeah, that's right, Billy Barracks met zijn The Cool of Baby. De man zijn die funstige jaren überhaupt niet veröffentlicht. Of hij een platte, vielleicht een klein beetje schreek de maals. In 58, White Gates of Rhythm Bomb Records, how we het hier? The Ballroom Rockets met Don't All the Girls Get Prettier at Closing Time. Rockabilly Loose Gates!

Yeah, that's it. Don't all the girls get prettier at closing time? Witte vraag me dus niet, ik wijs dus niet. Ik blijf hier neutraal. Jawel, de Ballroom Rockets waren dus. Of Rhythm Bomb Records. En van Rockabilly gaan we jetzt richting Blues. Aanvang de funzige jaren met Cecil Gant en Rock Little Baby.

0: from the Big D Jamboree, Dallas, Texas. Waar dat is Douglas Bragg met Bart Wild Love. Oké, van Dallas, Texas gaan we jetzt richting West Coast. In de 50s. Met Ole Rasmussen. Ole Rasmussen, een Amerikaner met hoogstwaarschijnlijk toch Scandinavische voorvaren. Want Ole Rasmussen was damals aan de West Coast actief met country music. Zijn country style was damals 40 jaar, aanvang 50 jaren extreem beïnvloed van de western swing sound van Bob Wills en zijn Texas Playboys. Uit de jaren 1950 af Capitol Records, Ole Rasmussen en Sleepy Eye John.
1: All now friends, here's Sleepy Eye John. Let's do it pretty, boys.

Yeah, oh, Rasmussen en Sleepy Eye John, National Fancy, Capitol Records. En we blijven nog een klein beetje in de alte Capitol Studios. Damals in L.A., eerste 1956, wordt een legendaire Capitol Tower gebouwd met die nieuwachtige toon Studios, Capitol Records. De volgende platte dateert uit 1952, ook Capitol. LMA Mars zijn we jetzt hier met Greyhound. Rock, ram, rock!

Brown, Graham, Roland, Ellen Marsh Brothers, 1952, Capitol Records. Okay, we rocken bappen stompen strolijke mutlige weiter. Met Dennis Harold, met zijn hip hip baby.

Yeah, and a demo recording, wear my ring around your neck, and a demo of a tape on a label beschriften, we wisten niet meer waar deze lady gewesen is. Dat was een Sun recording studio van een producer, Sam Phillips, Memphis, Tennessee. Jij de wache, 50s rockabilly, over de radio, Radiofabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz en Radio Helsinki in Graz. Oké, of King Records, Cincinnati, 1956. McCurtis, that ain't nothing but right!

Babe, it's a crying shame. Les Robinson waren daar met Oh Babe, de man vanaf het licht of een relatief klein regionale platte label of Mantle Records. En deze track hobby uit de Coco Mojo serie rijen Boss Black Records. Een Rhythm and Blues serie rijen of Coco Mojo Records. Oké. 1958, of Dot Records, how are you here? All Reed and the Blue Notes, mit I Love Her So.

0: Phantom River Trio. En she said. Oké, einde de eerste platen hangen jetzt hier. Over de platen spelen van Cliff Richard. Met zijn High Class Baby.
1: High class. I bought myself a ticket, but you won't let me

Cadillac Car met Caviar. Das war Cliff Richard met zijn High Class Baby. Okay, the next track, een duet. Switch Marvin Rainwater and Connie Francis, You My Darling You.

Yeah, das war Marvin Rainwater in duet met Connie Francis. Weinig später, nach deze platte, had Connie Francis hier een grote doorbruch in de grote muziekindustrie, 1957. Weiter geht's richting R&B, Rhythm and Blues, Little Esther, gaan we jetzt hier met The Deacon, move us in.

swinging around, bopping around. Dat was Little Esther met The Deacon Museum. Rhythm and Blues from the 50s. Writer Gaze met zijn label Rockabilly. Luke McDaniel aan we jetje hier met My Baby Don't Rock.

Look, McDaniel, my baby don't rock. We blijven nog een klein beetje hangen in de Harold & Sons studio met Warren Schmidt en de Uranium Rock.